0: La hala zuwa na ma jaba la ba sundu ga ta anyi ga la ma chwa diya la ma pema la chuka la ma tunu iki iki ga na ma chang chu o nga diya na ma siwa ga jesa ga nina ga na ma norsa angebu ga na ma nga ta kongdo chu kuk nusam norsa kishi kuibar so nusam titar tuktu jubar nusina sagar shiki sumji kila pi bangta mide sumji kila pi rati gombe rikui kila pi sebar yi chu nga chin chu
1: 홍실라 로조 대부가남 나이 나외 고중 코베마세 센지 띵라 샤유 제부제시 냠베 냠송아이 슈조 제부 톡주 축베 톡송아이 슈조
0: 나 찍죠 나 로조 리데기 겸네 켈라쥐 유베 나 자치베 세세 상부 교함에 분당로
1: 창조 난데 Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee